0: Ooga chaka, ooga ooga ooga chaka, ooga ooga ooga chaka, ooga ooga ooga chaka, ooga ooga ooga chaka.
1: Jag kan aldrig glömma.
0: Ooga ooga.